de met dit verbonden zijn. De tweede is de muziek en speeldingen dat mensen zich uitdenken mochten. Doof, de tjenig en dat jude tjenig rik, had veel psalmen geschreven dat zij als leider en ere aandacht brukte. Hij mocht ook veel speeldingen die met dat gezang met helpen deden. Wat van muziek en wat van de speeldingen zullen Christen vandaag brukken? Nu in deze tijd? Of zullen ze nog daarvan brukken? In Efeze 5, 18 met 21 schrijft Paulus dit, en het is wichtig. En bezoekt je niet met wien dat overdrievenis brengt, of beziet je veld met hem heilige juist, en reed onderhanden met psalmen en tjoeke leden en juistelijke leden, zingt en speelt uit hem hart tom her, en dankt God hem voor de emmer voor alles, en ans Heer Jezus Christus zien nomen, en ziet een na dem andere onderdoen, en Christus zien vorcht. Zingen en spelen is een ordening, want dat voor God gedaan wordt, en dem Heer Jezus verheerlijke deed. De welt en de dievel hebben ook een gezang. Zo'n gezang en muziek dat de welt verstaat, wordt de vleesche last opregen, en kan een mens en de zin en entrekken. Zo'n gezang en muziek dat dem Heer Jezus verheerlijke deed, wordt de ziel opheven, om niet de vleesche last opregen. Wie Christen zullen met hem hoort, tom Herr zingen en spelen, zodat God kan verheerlijkt en geëerd worden. Zo'n zingen kan den verstand en dat hoort en de ziel reden maken, zodat wie God zijn woord eerder kennen en dat doen wat God van ons verlangt. Zingen kan een mens troost brengen en kan andere mensen een grote zegen zijn.

De derde zin die in Amos erwähnt is, is superie. Een mens die met superie trouble heeft, kan niet recht denken, en dan kan hij ook niet doen wat recht is. Wanneer leider onder de macht van superie zijn, dan worden ze niet recht denken, ook niet recht leiden. Doch is dit een van de grootste schwierigheden dat irgendeine nation of staat of noberschaft of mens mocht hebben. Waarom zijn mensen zo zeer met superie verbonden? De superie hält een macht over mensen dat ze zelfs niet controleren kunnen. Mensen die niet genoeg zelfbeheersing hebben, worden zich te spätes aangeven, zodat ze voor een kleine stoot van ihre troubles vergeten kunnen. De trouble is over dit. Wanneer ze van ihre superie abwaken doen, zijn ihre troubles nog door, die zijn niet weggegaan. Eindelijk zijn die bloos oeien geworden, die hebben zich vermeerd. En dan geven ze zich verder te superie, han en boot regiert de spietes en niet de mens. De schrift zegt dat wie zelen ons niet met wien bezupen, aber zelen met dem heilige Geist gefällt zijn. Dat meint niet dat een mens die met dem heilige Geist gefällt is, zich zo als een besopener mens benemen wordt. Dat meint liever dat een mens die met dem heilige Geist gefällt is, wordt zich anders benemen. De spietes en een besopener mens wordt aan beharschen, en hij wordt zo'n dingen doen die hem schande worden. Ober een mens die van dem Heilige Geist beharscht is, wordt zo'n dingen doen die God ere worden, en dem Herr Jezus verheerlijken worden. Een mens die met superie chan verdeed, kon den je wens schreef, wann hij zich dem Herr gans aanjeft en aan dem Herr zijne wei wandelt. Er zijn veel mensen in deze tijd die niet leven, dat door een stroofdag is voor aan, oder dat die voor de wereld komen wordt. En je leven dat wanneer ze sterven worden, dan is dat het eng. Andere leven dat God wordt geen mens rechten, en dat alle mensen worden schließlich in hemel en genomen worden. En dan zijn door meer andere mensen die verschillende gedanken hebben, en wat nodig is dat een mens in hemel en komen kan. En je zei dat wanneer een mens genoeg goede gedonen heeft, dan wordt hem dat in hemel en in brengen. En weet je, zo'n woord wie een vraag verstellen. Hoeveel goede woorden zijn genoeg? Wie wordt dat bestemmen? Daar is ook een andere vraag dat met dit verbonden is. Wie wordt die mond opstellen? Wie heeft de volmacht te bestemmen wat goede woorden zijn? Zo'n mond wordt voor alle mensen matte overeen zijn. En dat wordt matte in de moed zijn, den God aannemen kan. Dat wordt matte zo met zin handelen, dat het niemals meer een mens troubelen kan, en den eeuwenhand kriegen. Dat wordt ook matte God zijn heiligtum en zijn gerechtigheid bewaren, en dat wordt matte in een gerechte weich gedonen worden. En tot dezelfde tijd wordt er matte een weich opgemaakt worden, dat mensen van ihre zinde kunnen loskomen, en niet verdampt worden. Wanneer du een andere plan hast, erfällt dat deze bedingingen? Door is een plan dat al te alle mensen is bekend gemaakt worden. En dat is God zijn plan durch dat evangelium van Jezus Christus. Dat is voor alle mensen gemeend. En dat is in de Bijbel klaar gemaakt. God had Abraham erwählt, zodat hij die vader van de Israël-nation wordt zijn. God had Israël erwählt, dat ze God zijn woord bewaren zullen, dat ze alle nationen bekend zullen maken met de waarheid dat er bloos één God is, die heilig en gerecht en vol genade en erbarmen is, en hij had aan erwählt, dat derg aan wordt de rader komen. Zo'n rader wordt ook Israël er Messias zijn, en wordt voor de ganse wereld er zin sterven, zodat mensen derg aan kunnen met God verzend worden. Zoals we al gezien hebben, dat Israël volk, weer stekzinnig en ongehoorzaam. Daar waren aber genoeg mensen, zoals doof, die God zijn willen deden. Dicht doof zijn nakomen kwam de rader in de wereld en. Hij erfeld al die versprekingen, die God gemaakt had,
dit passiert in de tijd zo als God dat bestemd had. In Galater 4, 4 en 5 vers, zegt het, over als die volle tijd gekomen weer, zegt God zijn zin van een vroege boere onder hem je zaad gestalt, zodat hij den raden kon die onder dat je zaad weeren, dat wij kunnen als zijn zins ongenomen worden. Daar werden zonen van zijn eigen mensen, de Juden, die hem niet kenden en versmijten hem leven. Aber Johannes zegt dit in Johannes 1, 10 bij 13, hij weer in deze welt, en die welt weer durch hem gemaakt, aber die welt kende hem niet. Hij kwam naar dat zinje, aber zijn eigen mensen nemen hem niet aan. Aber al die, die hem aannemen, geef hij dat recht, God zijn kinderen te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, aber van God je boeren zijn. Dit geeft ons dan den grond, op wond God zijn plan je boethaft. God zijn plan is een mens, de Heer Jezus Christus. Jezus Christus is God, die als een mens naar deze eeuw kwam, geboren van een jonkvrouw, met wat geen man ergens wat te doen had. Dat is een groot wonder. Dat moest zo zijn, wils hij geen zin in de natuur kon hebben. Wils de Heer Jezus geen zin had, kon hij onze zin op zichzelf nemen en voor ons sterven, zodat hij voor alle zin betalen kon. Wann du ne Schuld hast, dann sind er twee Wege, wo dat kan betold worden. Du kannst dat selbst betolen, oder een andere kan dat für die betolen. Wann een andere dat betolt, dann magst du wellig sinne, dat anzunehmen, so dat seine Betoling die angerekend kan worden. Wo kan Gott seine Radung een Mensch toegerekend worden? Gott deed dat durch seine Genod. Irgendwer, die dat toestonen deed dat hij of zij een zinder is, kan dat echt in geloven aannemen. De radung is God zijn gave te zonen, die dem Heer Jezus hem geloven als er heiland aannemen. Hoe is dat mogelijk? De Heer Jezus kwam in deze wereld en dan, zodat hij God zijn willen doen kon. Door wie geen zin en arm te vingen. Jezus neem diene zin en mijn zin op zichzelf. Dan geef hij zijn leven aan als hij op een kruis starf. God weer door met tevreden. Jezus stond op van den dood en daarbij neem hij de kracht en macht van den dood en dem dievel weg. Hij is op Emma de gewinner. Daardurch is God dag gerecht en heilig. Wils hij haft de zin dekt hem Heer Jezus gestroogd. Hij is ook nog nu vol leven en genoeg en erbormen. Wils hij haft een weg gemaakt, dat woont mensen van die zin en die haal kunnen geraad worden. Zo'n radung is voor alle mensen reed gemaakt. Alle zijn in die zin overeen. Dan alle haal je zindigd. Alle zijn ook dicht die genoeg overeen gemaakt. Dan alle moeten dicht den geloven nog God komen. In Apostelgeschicht 4, 12 vers, ziet Peter dit. En daar is ook een geen andere, dat heet Jezus Christus, radung. Dan daar is geen andere nomen onder dem hemel mank mensen gegeeft, der gewoont wie kunnen zelig worden. En dan in Efeze 2, 8 bij 10 vers, schrift Paulus dit. Dan der genood zijn die zelig geworden der in geloven. En dat niet uit jou zelfs. Dat is een gave van God. Niet durch werken, dat keiner zich wordt pochen kennen. Dan wie zijn zijn geschaft en Christus Jezus erschaffen te goede werken, die God verheerlijk gemaakt had, zodat wij daarin wandelen zullen. Goede werken kennen geen mens raden. Op een zonne die geraad zijn, worden goede werken doen. Jo. Wann mensen dem Herr Jezus als heiland aangenomen ha, dan zal dat ook in er leven te zijn zijn. De Israëlieten zeiden dat zij God zijn fout werden, doch hadden zij zich tot afgodsdienst aangegeeft. In 2 Timotheus 2, 19 staat dat geschreven,
aber Gott sein Grund steht fest und hat das Segel. Der Herr chant seine eigene, und wer immer sich bei dem Herr sein Namen nennt, soll sich von Ungerechtigkeit weichholen. Ich habe zwei Fragen für Jünd von da. Die erste Frage ist, hast du dem Herr Jesus aus dem Heiland angenommen? Wann nicht, dann bitte du dort nu. Und die zweite Frage ist dit. Wann du ein Christ bist, ist dort dann in dein Leben zu sein. Lot dem Herr in dein Hort und Leben regieren. Und möchte der Herr jünt je noch geben, diese Frage in den Reich der Weich zu antworten. Möchte der Herr jünt alle segnen.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de pas zo je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan check ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 268. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag nu dat programma nummer 268.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilda Friesen en op Brood van het Leven van jou is die tweede kroning 29, 12 bij 14, wat het zegt. Dan mogen deze Leviten zich op. Van kei hat zine no komen, Mahat, Amasi zin zijn en Joel, Asaria zin zijn. Van Marari zine no komen, Kish, Abdi zin zijn en Asaria, Halalel zin zijn. Van Gershon zine no komen, Joach, Zimmer zin zijn en Aiden, Joach zin zijn. Van Elisadan zine no komen, Shemri en Yael. Van Asaf zine no komen, Zakaria en Matania. Van Heimen zine no komen, Yehiel en Shimi. Van Judithen zine no komen, Shemaya en Usel. Van een zonnerie nomes lezen dat, dan wel een zich vragen, wat bedient zonnerie nomes voor ons van jou? Wel is een zonnerie nomes eerlijk meinung? Van wie deze vaars dolle analyseren, ving wie, dat die ook meinung hebben. Die eerste waarheid wat we hier vingen, is dat ver God als China arbeid bedienungsloos en witloos. Wat weer de Leviten ere arbeid? Ere arbeid die zes nuscht aus den Tempel reinholen. Zij moesten een basem nemen en den Tempel uitvegen. Zij moesten stof afwaschen en de gefäße blank schieren. Die gelijks vielleicht dat voor die als zo'n arbeid toe je ring, dat die meer weet hast als al dat. Dat is hierop een echte vrouw. De vrouw is, wil wie de arbeid doen en voor wem wie de doen. Als du een leraar bist, die zijn klas aan je rechten deed, of een predier die voor de tweeën predigt brengt, of een kerkje bist, die voor andere kleider waschen en baden opmerken deed, merk voor God geen onderscheid. Wat telt is, als du deine arbeid beides voor God en voor God trudeest. De Leviten ihre Arbeit wie bloß im Tempel geringe Arbeit tun. En doch sind ihre Nomes in der Bibel angeschrieben. Dort ist wo Gott alles, was für ihn gedonen wird, anerkennen wird. Weil wir dort immer im Denk holen. Dort ist wo wir in dieser Farge seinen. En sieben von der Leviten-Familie wären Söhne, die wellig wären zu deinen. In der Bibel bedeutet dat Nummer sieben vielmal Vollkommenheit. Also kon zeven op alles meinen. En alle families wieren zonen die losbandig wieren te deinen. Van wie deze vaars dan met den gedanken lezen, es dat dan ich ook ons innerlich het verlangen in gebed, dat onze familie bereid zijn God te deinen, en dat onze familie wird zijnen en anerkennen dat God deinen met eer en in verrecht is. Van dat aber passieren zal, dan mag wie onze kinder christelijk optragen en aanleren God deunen. Waarover wat dat passieren, man wie dat niet van klein aan deunen. Dat dit toch mag dat hechtste ziel in onze christelijke heimen zijn. Uit jede familie zijn twee nomes erwähnt. Van Gershon zijn no komen, is een vader en zijn zoon genaamd. Wanneer een zoon en zijn vader zijn fout stoppen jet en God deunen deed, is besonders wertvoll. Wie haben dort verrecht, unsere Kinder, und wo wie Gott deinen in Verbild zu sein? Weil wir denken, dass Gott allen deins, den wir verarmdaunen, anerkennen wird, so dass China ausgeloten oder zu sie geschoven wird.

De derde zin die in Amos erwähnt is, is superie. Een mens die met superie trouble heeft, kan niet recht denken, en dan kan hij ook niet doen wat recht is. Wanneer leider onder de macht van superie zijn, dan worden ze niet recht denken, ook niet recht leiden. Doch is dit een van de grootste schwierigheden dat irgendeine nation oder staat oder nobelschaft oder mens mocht hebben. Waarom zijn mensen zo zeer met superie verbonden? De superie hält een macht over mensen dat ze zelfs niet controleren kunnen. Mensen die niet genoeg zelfbeheersing hebben, worden zich te spätes aangeven, zodat ze voor een kleine stoot van ihre troubles verjeten kunnen. De trouble is over dit. Wanneer ze van ihre superie abwaken doen, zijn ihre troubles nog door, die zijn niet weggegaan. Eindelijk zijn die bloos oeje geworden, die ha zich vermeerd. En dan geven ze zich waarde te superie. Han en boot regiert de spietes en nicht de mens. De schrift zegt dat wie zelen ons nicht met wien besupen, ob zelen met dem heilige Geist gefällt zijn. Dat meint nicht dat een mens die met dem heilige Geist gefällt is, zich zo als een besopener mens benemen wordt. Dat meint liever dat een mens die met dem heilige Geist gefällt is, wordt zich anders benemen. De spietes en een besopener mens wordt aan beharschen, en hij wordt zo'n dingen doen die hem schande worden. Ober een mens die van dem Heilige Geest beherrscht is, wordt zo'n dingen doen die God ere worden, en dem Herr Jezus verheerlijken worden. Een mens die met superie kan verdedigen, kan den gewens schreeuwen, wanneer hij zich dem Herr ganz aangeeft en aan dem Herr zijn weg wandelt. Er zijn veel mensen in deze tijd die niet leven, dat door een stroofdag is voor aan, oder dat die voor de wereld komen wordt. En je leven dat wanneer ze sterven worden, dan is dat het eng. Andere leven dat God wordt geen mensenrechten, en dat alle mensen worden schließlich in hemel genomen worden. En dan zijn door meer andere mensen die verschiedenste gedanken hebben, en wat nodig is dat een mens in hemel komen kan. En je zei dat wanneer een mens genoeg goed het gedaan heeft, dan wordt hem dat in hemel brengen. En weet je, te zonen wordt wie een vraag verstellen. Hoeveel goede woorden zijn genoeg? Wer wordt dat bestemmen? Daar is ook een andere vraag dat met dit verbonden is. Wer wordt die mond abstellen? Wer heeft die volmacht te bestemmen wat goede woorden zijn? Zo'n mond wordt voor alle mensen matte overeen zijn. En dat wordt matte een moot zijn, den God aannemen kan. Dat wordt matte zo met zin handelen, dat het niemals meer een mens troubelen kan, en den eeuwenhand kriegen. Dat wordt ook matte God zijn heiligtum en zijn gerechtigheid bewaren, en dat wordt matte in een gerechter weg gedaan worden. En tot dezelfde tijd wordt de matte een weg opgemaakt worden, dat mensen van ihre zinden kunnen loskomen, en niet verdampt worden. Wanneer du een andere plan hast, erfällt dat deze bedingingen? Door is een plan dat al te alle mensen is bekend gemaakt worden. En dat is God zijn plan, durch dat evangelium van Jezus Christus. Dat is voor alle mensen gemeen, en dat is in de Bijbel klaar gemaakt. God had Abraham erwählt, zodat hij die vader van de Israël-nation wordt zijn. God had Israël erwählt, dat zij God zijn woord bewaren zullen, dat zij alle nationen bekend zullen maken met de waarheid dat er bloos één God is, die heilig en gerecht en volgenood en erbarmen is, en hij had aan erwählt, dat derg aan wordt de Rada komen. Zo'n Rada wordt ook Israël er Messias zijn, en wordt voor de ganse wereld er zin sterven, zodat mensen derg aan kunnen met God verzend worden. Zoals wie al gezien hebben, dat Israël volk, weer stekzinnig en ongehoorzaam. Daar waren aber genoeg mensen, zoals dooft, die God zijn willen deden. Dich dooft zijn nakomen kiem de rade in de wereld en. Hij erfeld al die versprekingen, die God gemaakt had.
Dit passiert in de tijd zo als God dat bestemd had. In Galater 4, 4 en 5 vers, zegt het, over als die volle tijd gekomen weer, zegt God zijn zin van een vroege boeren onder een gezaad gestalt, zodat hij den raden konde onder dat gezaad weer, dat wij kunnen als zijn zins ongenomen worden. Daar weer zonen van zijn eigen mensen, de Juden, die am nicht tjande en versmeite am leven. Ober Johannes zegt dit in Johannes 1, 10 bij 13, hij weer in deze welt, en die welt weer derg am je moord, ober die welt tjande am nicht. Hij tjemne dat zinje, ober zijn eigen mensen nemen am nicht aan. Ober al die am aannemen, jef hij dat recht, God zijn tjinge te heten. Die nicht van bloot, ook nicht uit vleeslich het verlangen, ook nicht uit een man zien wellen, ober van God je boeren zijn. Dit jeft aanstaan den grond, op woont God zijn plan je boethaft. God zijn plan is een mens, de Heer Jezus Christus. Jezus Christus is God, die als een mens naar deze eerd tjeem, je boeren van een jonkvrouw, met woont geen man eerend wat te doen had. Dat is een groot wonder. Dat moest zo zijn, wils hij geen zin de natuur kon hebben. Wils de Heer Jezus geen zin had, kon hij onze zin op zichzelf nemen en voor ons sterven, zodat hij voor alle zin betalen kon. Wanneer du een schuld hast, dan zijn er twee wegen wo dat kan betaald worden. Du kanst dat zelfs betalen, oder een andere kan dat voor die betalen. Wann een andere dat betolt, dan moet du wellig zijn dat aan te nemen, zodat zijn betoling die ongerekend kan worden. Hoe kan God zijn radung een mens toegerekend worden? God deed dat door zijn genood. Irgendwer die dat toestonen deed dat hij oder zij een zinder is, kan dat echt in geloven aannemen. De radung is God zijn gov te zonen, die dem Herr Jesus am Glauben als er Heiland annehme. Wo es unmählich? Die Herr Jesus käme in dieser Welt innen, so dat he Gott sein Welle doen kann. Da wir keine Sünd an am te finge. Jesus nehm deine Sünd und meine Sünd ab sich selbst. Dann jef he sein Leben han, als he ab dem Kreuz starf. Gott wird damit tevreden. Jezus stond op van den dood, en daarbij neem hij de kracht en macht van den dood en dem dievel weg. Hij is op emmer de gewenner. Daardoor is God dag gerecht en heilig, wils hij heeft de zinde dicht dem Herr Jezus gestroogd. Hij is ook nog nu vol leef en genood en erbormen, wils hij heeft een weg gemaakt dat woont mensen van de zinde en de hel kunnen geraad worden. Zo'n radung is voor alle mensen redgemaakt. Alle zijn in de zind overeen, dan alle hij gezindigd. Alle zijn ook dicht de genood overeen gemaakt, dan alle moeten dicht den geloven naar God komen. In Apostelgeschicht 4, 12 vers, ziet Peter dit, en daar is ook een geen anderen, dat heet Jezus Christus, radung. Dan door is geen andere nomen onder dem hemel mank mensen gegeeft, derg woont wie kunnen zelig worden. En dan in Efeze 2, 8 bij 10 vers, schrift Paulus dit. Dan derg genood zijn die zelig geworden derg in geloven. En dat niet uit je zelfs. Dat is een goal van God. Niet derg werken, dat keiner zich wordt pochen kennen. Dan wie zijn zijn geschaft en Christus Jezus erschaffen te goede werken die God voor haar gemaakt had, zodat wie daarin wandelen zullen. Goede werken kunnen geen mens raden, over zonen die geraad zijn, worden goede werken doen. Jo. Wanneer mensen dem Herr Jezus als heiland aangenomen hebben, dan zal dat ook in haar leven te zijn zijn. De Israëlieten zeiden dat zij God zijn volk waren, doch hadden zij zich tot afgodsdienst aangegeven. In 2 Timotheus 2, 9, 10 staat het geschreven,
Aber Gott sein Grund steht fest und hat diese Regel. Der Herr chant seine eigene, und wer immer sich bei dem Herr sein Namen nennt, soll sich von Ungerechtigkeit weichholen. Ich habe zwei Fragen für Jünd von dir. Die erste Frage ist, hast du dem Herr Jesus aus dem Heiland angenommen? Wann nicht, dann bitte du das nu. Und die zweite Frage ist dit. Wann du ein Christ bist, ist dort dann in dein Leben zu sein. Lot dem Herr in dein Hort und Leben regieren. Und möchte der Herr Jünd noch geben, diese Frage und den Reich der Weich zu antworten. Möchte der Herr Jünd alle segnen.

Nu hebben we de korte ondacht uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Diefeld, en opgesteld bij Radio de Weichwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: De klok is zes met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock es tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.